0: Goeden avond, Wemmel. Waar zijn die vrouwen?
1: Goedenavond, Wemmel. Waar zijn de mannen?
0: Ik ga iets voorzingen en alle vrouwen volgen mij.